0: chikanikiso yatema kata udaho chalisima katotse ngudumi
1: malaria 44